0: Luister FM.
1: Het is in hier en daar en wie weet waar, het ek my hart op haar verloor, en die Shakespeare van haar woorden.

Belle, les bouilles qui se crament, année soir te fie, met wit gekalk te mieren, waar die opstel mooi versie. S'nachts is daar een kinderkoer, en een vrouw met zachtjesem, die vlucht van boeinkjeskraal, dat vier geslachten onheilbrun. Boeinkjeskraal lang geleden, als je zwarte vieren vlucht, en ik kan je mensen die opstel, even mooi kom groet. Dit kuilen voor die nacht, meneer, kijk hoe erg leek je rivier, ons zou nooit je dier kan sleer. Zwart water, zwart water.

mijn schoen gesteek last week. Het mijn bakkie gebrek. Ik kom land bij die huis, want die schaapberg is te veel. Daar is 15 schapen in die groot kam weg last week. Ook gesteel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Die veer kom uit die klein Karoo. Dit is een kap in Kaapstad en Kambroe. Houd en ik wel aan die zeese kant. En die Zwartbergen aan die andere kant. Hier vier kom uit die klein.

0: vier je weer en je vindt.
1: Hier was pracht in taal, pluimpaleizen, kazerns in wielen, schatrijk huizen, kanalant

Want ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart gaan delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Ik terug bij die beginstreep, op het blaas mij zie verliefd. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

van Delft. Gelukkig niet bij jou, niet maar bij mij. Ik terug bij die beginstreep, op een plaats meisie verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Er is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen. Ik is verlief.

0: mooi.
1: Datum kan maar net zo wel. Enige datum wees. Mis blij als die cellen. Voor en na dat hele.

liefste drink ek graag bier. Bierlaars sleep voorbij. Uber metroman neem een selfie. Een taxi vuvuzela's blaas voorbij. My koffie by die straatcafé staan koud onaangeraak. My koerant die leen nog een kant, ongelees, onopgemaak.

Janie by met amper daar met ons deurtrek is 4 minute net voor 7. Ons is al amper daar. Nog 'n paar verjaarsdag boodskappe het ingekom. Het hierdie een sê: "Goeiemôre, wens asseblief my tweeling, Brian en Leslie Hayward, baie geluk met hulle 68ste verjaarsdag. Hulle moet die spesiale dag baie geniet. Brian in Langebaan, Leslie in PE. Baie liefde van Ma Lorraine en Sandra en Alta, sowel as die hele familie. Baie baie geluk met julle verjaarsdag vandag." Irene sê, lekker verjaar, Nuka, hoop jy word sommer lekker bederf en het kom van Ashley en Daily af. Anushka, baie baie geluk met jou verjaarsdag, my lekker verjaar, Nuka, hoop jy word sommer lekker bederf en het kom van Ashley en Daily af. Anushka, baie baie geluk met jou verjaarsdag, my ou mini-me.

0: Wel, ek glo nie enig iemand wil op koue kole braai nie. Oeh, en as jy een braai broekie opsit en ons koue kole, nee, dit werk glad nie vir my nie, hoor, glad nie. Maar nie te min, ons kan nog lekker hier, so sien jy nou, as ek alweer is vir een braai broekie. Ai, nie te min, ons kan lekker hier op die Grootpak Breakfast. Ek is Lise Marie, ek vat julle deur tot so net voor 9 vanochtend, voordat ek oorgee aan Jacques Kilian, wat in is vir die JKB, die Jacques Kilian Branch. Hy gaan soms jou kaart tot so 12 uur vandag toe. Dan natuurlijk het ons middag samen sein met Etienne Kalitz, die deertrek Big Nick is in tussen 3 en 6. En vanavond is ek ongelukkig nie in vir klein Saterdag nie, maar Nelis Meiring Brits is in tussen 6 en 9 om julle op een rondom talie rits te neem. So bly ingeskakel vir daai ene. Verder net lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. En omdat ek nou lis is vir het, hier gaat ons.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij.

spine specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astropaint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astropaints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie.

Ons is twee Suid-Afrikaners en een backpacker. Iewers in Europa en een stad. Ons ken een Millie en een stropper en een John Deere trekker. Sê die weer in die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in een kamer met een Aussie en een Kiwi en een Duitser en een Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps. Hulle chat oor als wat hul gaan sien, wat er museums en wat er altijdse gebouwen. Ek en Stevie chat oor rugby en oor 2010 se soccer World Cup en sy broers daarover trouwen. Maar in ons sak is daar een pakkaart van een jylle aan een missie. Praat nie uit nie, dit is confidentieel. Dis een Suid-Afrikaanse competitie om te ontsnap by die bank.

0: Tribeca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Daar sy die klanke van Elof en hy sê vir ons swipe rechts. Net voor het prop met boerebouwkies en zak van die kerk met sy heerlijke backflight medley. Tijd so 20 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dus luister even, as jy elke verjaardag viering het vandag vir een speciale persoon in jou leven, is jy welkom, stuur een boodskap naar ons atelier toe 082-333-367 of die huwelijks herdenking of as jy net vir iemand speciaals in jou leven mooi boodskap wil stuur, ek lees om vir jou met graag te.
1: I keep a close watch on the side of I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine.

uit die ouwens hoe twee uit die see loop haal. Maar die laaste keer, toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat nog steeds blij.

Jennifer Rush, Ring of Ice, luister in film, lekker muziek, Christa Visser, skop ding af met chocolate sigarette. Goeiemiddag, is Big Nick saam met jou, is die Big Nick Drive, dit is een wille woensdag en is goed om saam met jou te wees. Ons is saam tot so net voor 6 op die woensdag, die 30ste September, hoi, is al omtrent voorbij, nee, amper daar. Ons gaan lekker saam kyk, weer om die draai sportnies topic ook natuurlijk. Ons het ook jou kiekie kyk, hardstaf, en natuurlijk, dit is een wille woensdag, so raai die lawaai, saam met Mark Marshall, as hy so saam met ons nie had, en ons keire bietjie saam, ek sien daar op Facebook, op Sandula Conservation, hy het een boomslang, lekker groot boomslang gevang, een bietjie vroeger vandag, gaan kyk na die video, en die foto's van hoe die slang lyk, so ek denk, ons gaan daarvan hoor, as hy later by ons aansluit, maar vanaf ons aan met jou muziek, jou weerle, om die draadies by die West, sy sê, ek wil net dans.

0: Toto, hold the line. Het laatste even een picnic samen met jou. Hou je die lijn? Is je rustig? Als je de hanekar is en iemand is starig voor je of niet? Hi Nick. Hallo Esther. Weet je, als iemand onder die spoed rijdt, daar mag wat hij daar mag rijden en ik is haastig, dan gebruik ik mijn flikker en ik ga voorbij als het veilig is. Soms jaag een persoon voorbij jou, dan stop je samen met die verkeerslig geduld. Esther, ik denk die strategie is, als je die persoon gaat voorbijvat en je is nou ongeduldig, maak zeker, je kan voor ver en toe zien, dat je niet langs hulle stop of na bij hulle stop nie, want dan voel je ook maar nou niet, een beetje snaaks. Ek nou weer, starig rij voor me is irriterend, maar ek wil ook nie vat om achter een groter motor, een bakkie of iets te rij, en dan kan ek niks verder zien. Ek wil altijd zien wat aangaan in die verkeer. Ek is een baie veilige bestuurder, nog nooit in een ongeluk geweest, so ek moet kan zien. So as een van die groot dinge voor me is, dan raak ek ook geïrriteerd, vader weet, of jy nou starig rij of vannacht. Dag sê, ek weet net daardie taal wat mense, wat die mense sê, dan wys hulle die middelvinger. Dan sê mense ook, kan jy nie vinnig ry nie, kyk nie. Ek vra altyd, waar wil jy toe gaan, en waar toe gaan jy in die lewe?
1: Oh, dat irriteer my. Ek vat die naald, weet jy. Ek sit voet in die hoek om voorbij te kom, as ek haastig is om by die plek uit te kom, dat irriteer my. Vooral van hulle nog met cellfone en GPS. Dat maak enig een kwaad.
0: Dankie, Roel, weet jy wat nie? En dan in die ochende op pad werk, want ek is miskien een bykie stijf vir tyd en ek is bang ek gaan laat wees. Dan sê ek altijd vir myself, aan die einde as ek al kom by die werk, en sê ek ook, ach, weet jy wat, ek sal net morgenochtend seker maak, ek staan een bykie vroeger op, ry een bykie vroeger, dan kan ek rustig ry, en dan hoef ek nie opgewerk te word nie. Miskien gebeur het vir een ochtend, en dan die volgende dag as ek weer so stijf vir tyd en laat.
2: Hi, Biknik. Ek kan een dam wel beding is, as die mense 20 kilometer oor die spoed, of 20 kilometer onder die spoed rij. Ek is lus in strop van vraag vir hulle. Waan toe gaan julle? As julle nie so in toe wil gaan nie, bly waar julle was, man.
0: Wat sê Bevit vir ons? Kom ons hoor op.
3: Goeiemiddag, goeie jom. Ja, hello. Kyk, dit maak my de hel, as ek bestuur in die mens reis so stadig. Maar as ek net so luister, as die luisteraar so kommentaar lever, lyk het my as die een mens wat nou stadig ry, wat luister FM luister. Hulle jaag seker, maar dit is lekker muziek. Lekker.
0: Ek dink ons is die probleem dan. Wat jy sê is, ons wat hier achter die skerm sit, achter die microfoon sit, is ons wat julle aanhuts na gewelddadigheid. Praat saam, ons gaan gewinkerakke toe gaan, dis vandag sy topiek, ons is nog so 10 minuut omtrent om saam te gesels. Wat denk jy wanneer iemand baie starig voor jou rijd daar in die verkeer? Is jy geduldig, of raak jy maar opgewerk?
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
0: As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuy Cars se online veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuy Cars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
5: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
0: As iets baie goed is, dan sê jy mos, dis een fees. En wat is nou beter as een fees? Natuurlijk een karnaval. Dis die tyd van die jaar, skit jou vele reg, vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met 'n springkastele, bubbelhels en 'n treintjie. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 tot 12. Kom sê hallo by die lekker luister lorry. Gryp jou familie en jou vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
6: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Spring Hotel.
7: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: zit mijn pap met ski mee.
1: Als het hot lips jou spierteren.
0: Nou, hoeveel petten voor je wielen het ski mee.
1: Ik weet niet, zie je van mij, maar wijs eerst van mijn jouw kuiten, papi. Zo, oh, lekker dan!
0: Wat zit je?

jij, lijk of als verloren jij, zoek een schouwen om op te huilen. Die schade wie woher is jouw halve hond de schuil? Is een beetje liefde meer van jou als ik jou net uit mijn huis kon houden? Want ik denk je weet niet

Daar was een hout kruis. Een redder aan een hout kruis vastgeslagen. Ja, daar was een hout kruis. En daarom zal ik zijn. Ik onthoud voor David, voor die ark het hij gedans en juich na die kruis van Jezus. Hoe zal ons kan handen vouwen zwijg, want daar was een hout kruis. Ja, redder aan een hout kruis vastgeslaan. Ja, daar was een hout kruis.

Vyzal mej kytár se snad a vpriek, vyzal mej kandot mák. Az mi fute hene tans, valos val priek, vant dar was out kruis. Ja, redde aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pijn nie. Door die spijkers, door die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis, ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn, want daar was een houtkruis, ja, redde aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

vanzelf voorbij. Niks om te verhalen, nee die vrede blij. Niks om te betalen, en skielijk is jij vrij. Als jij op niemand leun nie, en niks van iemand vraag nie, hoeft niemand jou te steunen.

0: mijn pad. En een handje vol stralen vir die donker in my hart.
1: Liefie, ach sê nie, ek wees jou naam ontgaan my. Liefie,